0: Световната премиера на филма се състоя в рамките на седмицата на критиката на фестивала в Кан през 2024 година. Там той спечели наградата на фондация ГАН за разпространение, както и наградата на Дружеството на авторите и композиторите във Франция. Петимата финалисти бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха назначени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Номинираните за наградата Lux продукции ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика и прожектирани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще представлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Lux, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя има за цел да повиши осведомеността по социалните, политическите и културните въпроси в Европа. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
2: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
1: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de tre före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU. Liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
2: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2 av järnridån och kalla kriget.
1: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, Det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
2: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Une fois élus, les députés européens endossent plusieurs rôles. Ils peuvent devenir président ou vice-président du Parlement européen, rejoindre une commission parlementaire ou encore devenir observateur. Ce rôle, même si on en parle moins, reste important au sein du Parlement. Dans ce podcast, nous allons découvrir qui peut devenir observateur et en quoi cela consiste. Les élections sont le fondement de la démocratie. Et l'intervention d'observateurs électoraux permet de garantir des élections équitables, libres et démocratiques. Le Parlement européen joue un rôle majeur dans ce contexte. Il envoie des délégations pour observer les élections dans différents pays, sur demande des autorités nationales. Le Parlement a commencé à jouer ce rôle d'observateur dans des pays tiers en 1994. Ces délégations mènent leur mission d'observation électorale en étroite collaboration avec le Conseil européen, la Commission européenne et d'autres institutions internationales. Ces 20 dernières années, l'Union européenne a envoyé plus de 200 missions d'observation électorale dans environ 75 pays. De nos jours, le Parlement envoie chaque année jusqu'à 12 délégations d'observation électorale dans le monde. Ces délégations se joignent à des missions à plus long terme déjà mises en place dans le pays, qui sont dirigées soit par l'Union européenne, soit par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais qui compose ces délégations? Elles regroupent généralement 7 députés, appartenant à des groupes politiques différents. Chaque mission d'observation électorale est dirigée par un observateur en chef, un député nommé par le haut représentant de la diplomatie européenne. Les délégations passent en moyenne 4 à 5 jours dans le pays et rencontrent les autorités locales, les partis politiques, des ONG et d'autres observateurs. Durant les élections, les députés observent l'ouverture et la fermeture du scrutin, le vote et le dépouillement, dans les bureaux de vote et d'autres lieux. Ils présentent ensuite leurs premières observations lors d'une conférence de presse. Les députés européens ont une expérience directe en tant que candidats et élus, et comprennent donc les difficultés qui accompagnent les élections. Cette expérience leur donne une perspective unique et les aide à surveiller le processus de manière efficace. Leur présence renforce également la visibilité et la légitimité des missions d'observation. Bien entendu, les députés européens doivent respecter un certain code de conduite lors de ces missions. Ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ils ne peuvent pas s'immiscer dans le processus électoral et ils ne peuvent pas non plus émettre de commentaires sur les candidats ou des questions politiques tant que la conférence de presse officielle n'a pas eu lieu. Cela garantit l'impartialité et la crédibilité de leur observation. Prenons un exemple de mission récente. En 2023, l'Union européenne a envoyé une délégation d'observation électorale au Zimbabwe. Les observateurs ont constaté que le cadre juridique existant pouvait fournir une base adéquate pour organiser des élections conformément aux normes internationales, mais que sa mise en œuvre présentait des lacunes. Cette situation a créé un climat d'intimidation et d'injustice pour les électeurs. L'observateur en chef de la mission, Fabio Massimo Castaldo, a expliqué que le pays avait autorisé la délégation à observer son processus électoral, mais qu'elle a tout de même rencontré des obstacles. Ces observations ont montré que des améliorations considérables sont nécessaires pour que le pays réponde aux normes régionales et internationales en matière d'élections. Les missions d'observation électorale du Parlement européen jouent donc un rôle crucial pour défendre la démocratie dans le monde. Leur objectif principal est d'aider les pays à organiser des élections justes, libres et démocratiques, en analysant les processus électoraux et en fournissant des évaluations indépendantes et impartiales. Vous souhaitez en savoir plus sur les autres rôles mentionnés dans cet épisode, comme le président du Parlement européen, les vice-présidents ou encore les commissions? Alors découvrez les autres épisodes de notre série de podcasts Hors de la jungle du jargon. Cet épisode vous est présenté par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Het internet is een buitengewoon efficiënt en nuttig instrument dat ons een heleboel voordelen en kansen oplevert in ons dagelijks leven. Vandaag de dag zijn we maar een muisklik verwijderd van een enorme schat aan informatie. En we kunnen werkelijk overal het laatste nieuws volgen en in contact blijven met vrienden en familie. Maar de online wereld evolueert constant en dus moeten wij, en dan vooral kinderen en jongeren, beseffen welke risico's internetgebruik met zich meebrengen. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast gaan we het hebben over de dag van een veiliger internet en wat de EU doet om van het internet een veiligere plek te maken. Laten we eerst nagaan wat de dag voor een veiliger internet precies is en waarom die zo belangrijk is. In de loop der jaren is deze dag een jaarlijkse mijlpaal geworden op het vlak van online veiligheid. Het begon allemaal in 2004 met een initiatief in het kader van het EU-programma voor een veiliger internet. Nu, ruim 20 jaar later, wordt deze dag in meer dan 180 landen gevierd. De bedoeling ervan is om mensen bewuster te maken over actuele veiligheidsproblemen online en om iedereen, en in het bijzonder kinderen en jongeren, te leren hoe ze veilig op het internet kunnen surfen. Hoe kan je zelf je steentje bijdragen aan de dag voor een veiliger internet? Elk jaar in februari raken miljoenen mensen ter wereld op deze dag geïnspireerd om samen te werken aan een veiliger en beter internet voor iedereen. Het motto luidt Samen voor een beter internet. En in dat kader worden nationale comité's van de dag voor een veiliger internet en hun partners uitgenodigd om activiteiten rond online veiligheid te organiseren. In 2012 werd met EU-steun een netwerk van centra voor een veiliger internet opgericht. Dit maakte deel uit van de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen, die door de Europese Commissie werd uitgewerkt. Vandaag de dag hebben de meeste EU-landen hun eigen centrum voor een veiliger internet. Mensen kunnen contact opnemen met het centrum in hun land om te ontdekken wat er in hun buurt zoal te doen is in het kader van de dag voor een veiliger internet. Het Belgische Centrum voor een Veiliger Internet heet BetterNet en wordt mede gefinancierd door de EU in het kader van het programma Digitaal Europa. Voor de dag van een veiliger internet organiseerde BetterNet dit jaar een webinar over jongeren en de werking van AI, getiteld AI in het dagelijks leven, werken met kinderen en jongeren. In Nederland is er dan weer het Safer Internet Center, oftewel SIC, dat ook EU-financiering krijgt via Digitaal Europa. Dit jaar nodigde het SIC mensen uit om aan een webinar en een conferentie deel te nemen om de dag van een veiliger internet te vieren. Wat doen de centra voor een veiliger internet? Deze centra bieden informatie, advies en hulp aan kinderen, ouders, leraren en opvoeders over digitale thema's. Daarnaast bestrijden ze online seksueel misbruik van kinderen. Ze werken op EU-niveau samen en wisselen middelen en beste praktijken uit via Better Internet for Kids, het Europese portaal voor online veiligheid. De centra voor een veiliger internet verlenen meestal drie soorten diensten. Het beheer van een nationaal bewustwordingscentrum, dat wordt gecoördineerd door het INSAFE-netwerk, een hulplijn en een hotline die wordt beheerd via de internationale koepelorganisatie InHope. De hulplijnen bieden advies aan jongeren, ouders en opvoeders over schadelijke inhoud en gedragingen op het internet. De hotlines daarentegen maken het iedereen mogelijk om illegale online inhoud, zoals materiaal van seksueel misbruik van kinderen, anoniem te melden. Een van de zaken waar de Europese centra voor een veiliger internet zich op toeleggen, is de bescherming van de digitale identiteit.

Laten we die twee instellingen eens onder de loep nemen. Voor we het wat bespreken, zullen we het eerst hebben over het waar. De Europese Centrale Bank, kortweg de ECB, heeft haar hoofdzetel in Frankfurt. Frankfurt is het voornaamste financiële centrum van Duitsland en je vindt er de grootste luchthaven van het land. Daardoor komen er talloze binnen- en buitenlandse reizigers langs, onder wie ook mensen op zakenreis. Het was dus niet toevallig dat de EU Frankfurt koos als thuisbasis voor deze cruciale financiële instelling. Hetzelfde geldt voor de hoofdzetel van de Europese Investeringsbank, of de EIB. Die is namelijk gevestigd in Luxemburg, een belangrijk internationaal financieel centrum en een stichtend lid van de Europese Economische Gemeenschap, een voorloper van de EU zoals we die vandaag de dag kennen. Nu vraag je je misschien af, welke rol spelen deze grote financiële instellingen eigenlijk? De Europese Centrale Bank ontfermt zich over de euro, samen met de centrale banken van de EU-landen die de euro als munteenheid gebruiken. De belangrijkste taak van de ECB is om het monetair beleid in de hele eurozone te ontwikkelen en uit te voeren. Ze moet ervoor zorgen dat de prijzen stabiel blijven en streeft op de middellange termijn naar een inflatiecijfer van 2%. Waarom 2%? Omdat zowel een te hoge als een te lage inflatie op de lange duur schadelijk kan zijn voor de economie. Een hoge inflatie betekent dat de prijzen snel omhoog gaan. Dan lopen we allemaal met een lichtere portemonnee rond. Blijft de inflatie hoog, dan kunnen we niet langer dezelfde hoeveelheid goederen en diensten kopen als voordien. Het is dus belangrijk voor de eurozone dat de inflatie op de middellange termijn rond de 2% schommelt, zodat de Europese markten geen klanten verliezen. Het is tenslotte essentieel dat het vertrouwen in het systeem behouden blijft. Aan de andere kant kan een erg lage inflatie net zo schadelijk zijn. Dat kan namelijk leiden tot loonsverlagingen en een hogere werkloosheidsgraad. De prijzen kunnen dan wel dalen, maar de mensen zullen zich niet veel kunnen veroorloven als ze minder verdienen of geen baan vinden. De ECB beschikt over verschillende middelen om de economie van de eurozone te beïnvloeden. Zo kan zij een basisrente vastleggen om de prijzen stabiel te houden. De ECB ziet er ook op toe dat betalingssystemen zoals betaalkaarten vlot en naar behoren werken. Op die manier wordt het sneller, veiliger en makkelijker om geld binnen Europa over te schrijven of zonder contant geld te betalen. Maar de ECB staat niet alleen in voor betalingen met betaalkaarten. Ze geeft ook toestemming voor het drukken van de eurobriefjes waarmee we alledaagse goederen en diensten kunnen betalen. En tot slot heeft de ECB nog een andere cruciale taak. Ze houdt toezicht op Europese banken om ervoor te zorgen dat zij behoorlijk werken en alle mogelijke financiële problemen de baas kunnen. Laten we nu dieper ingaan op de rol van de Europese Investeringsbank. De opdracht van de EIB is helemaal anders dan die van de Europese Centrale Bank. De investeringsbank omschrijft zichzelf als de kredietverstrekker van de Europese Unie, omdat ze geld uitleent voor projecten die de doelstellingen van de EU ondersteunen. Die projecten vallen onder een ruime waaier aan sectoren, zoals gezondheid, onderwijs en huisvesting. Maar waar haalt de EIB dat geld vandaan? Niet uit de begroting van de EU, zoals je misschien had verwacht. In feite gaat de bank het geld eerst zelf lenen, door obligaties uit te geven, voornamelijk op kapitaalmarkten. Daarna verstrekt ze leningen voor projecten tegen gunstige voorwaarden. Ongeveer 9 op de 10 leningen worden binnen de EU toegekend. Ben jij ondernemer of werk je in de publieke sector en heb je een project waarmee je bijdraagt aan de doelstellingen van de EU, dan kun je een lening bij de EIB aanvragen. De bank zal dan beoordelen of je inderdaad in aanmerking komt. Daarnaast zal ze controleren of je voldoet aan haar doelstellingen voor kredietverlening en of je een goed uitgewerkt ondernemingsplan hebt. De EIB is niet alleen een van de grootste multilaterale financiële instellingen ter wereld. Het is ook een van de voornaamste verstrekkers van klimaatfinanciering. Naast kredietverstrekker van de EU noemt ze zichzelf daarom ook wel de Klimaatbank. Ze stelt de strijd tegen de klimaatverandering centraal bij haar werkzaamheden en investeert in een duurzame toekomst voor iedereen. Daarnaast zet de bank zich in voor schone energie en innovatie. De ingenieurs, wetenschappers, economen en bankiers van de EIB werken samen met bedrijven, overheden en NGO's in 160 landen om een groenere toekomst op te bouwen.
Op die manier deelt de EIB alle expertise en innovatie van de EU met klanten over de hele wereld. Zoals je hebt gehoord, hebben de twee banken van de EU erg verschillende, maar even belangrijke opdrachten. Laten we even samenvatten. De Europese Centrale Bank is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het monetair beleid. Ze heeft tot doel de prijzen in de eurozone en de economie als geheel stabiel te houden, zodat we allemaal genoeg geld overhouden. De Europese Investeringsbank leent dan weer geld voor projecten waar we allemaal baat bij hebben. Ze investeert in een veiligere en milieuvriendelijkere toekomst. Beide banken hebben weliswaar hun eigen taken, maar één ding is duidelijk. Ze zijn allebei even belangrijk voor de economie van de EU en ze zijn onmisbaar om Europa een welvarende toekomst te bezorgen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.